Je hoorde weer aan Christine Eikeland. Oh, jij weet int het om i morgen. La oi etchen en morgen dijen. Johan Sigvardsson en Gunilla Sigvardsson. Hij was djeven nek ut, zei man. En hier in Chimmer, een zanger met het lieve, haar waren het god mot mij.